verdomme avondscoop boven het pensioen. Burgerwinst! Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. We gaan met z'n allen! Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Burgerwinst! Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. We gaan met z'n allen! Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Ik ga treden met oordop op, want hier binnen, dat is allemaal mainstream van die kutmuziek. Daar kan je natuurlijk nooit op presteren. Dus zorg dat je even een lekkere beat hebt. Veel beats per minuut. Je moet een beetje agressief worden. We mogen best, maar we zijn ook een beetje. We gaan met z'n allen.

0: gek of niet dan?
1: Ik ga trainen met oordop op, want hier binnen dat is allemaal mainstream. Vind ik kutmuziek, daar kan je natuurlijk nooit op presteren. Full beats per minuut. Full beats per minuut.

0: katten om te doen?
1: Gewoon lekker zuiver cocaïne.
0: Wat is dat voor zooi?
1: Nou, dat is helemaal lekker hoor. Het is je gewild dat het slecht voor je is. Maar ik ben er hartstikke blij mee. Je vergeet al je zorgen, echt waar. Eerste klas spul hoor. Ik begrijp niet waarom ze

hebben we nog de muziek. Ik ga trainen met oordop op, want hier binnen dat is allemaal mainstream, vind ik kutmuziek. Daar kan je natuurlijk nooit op presteren. Dus je moet muziek selecteren waarvan je agressie kan opwekken. Dus zorg dat je even een lekkere beat hebt, veel beats per minuut. Je moet alvast inbeelden dat je max 10 keer zo door te vallen. Rood! Vooruit! En je moet een beetje agressief worden. Dat mag best, want we zijn hier bij de gym. En we zijn hier niet bij de balletclub.

goed, dan hebben we nog de muziek. Ik ga trainen met oordop op, want hier binnen dat is allemaal mainstream van die kutmuziek. Daar kan je natuurlijk nooit op presteren. Dus zorg dat je even een lekkere beat hebt. Veel beats per minuut. Je moet een beetje agressief worden. Ja.

gek of niet dan? Ik ga trainen met oordop op, want hier binnen dat is allemaal mainstream. Vind ik kutmuziek, daar kan je natuurlijk nooit op presteren. Veel beats per minuut. Veel beats per minuut. Je moet een beetje alles even.

0: Wat zit jij er nou te doen?
1: Gewoon lekker snuiven, cocaïne.
0: Wat is er voor zooi?
1: Nou, het is heel erg lekker hoor. Het is je gewild dat het slecht voor je is. Maar ik ben er hartstikke blij mee. Je vergeet al je zorgen, echt waar. Eerste klas spul hoor. Ik begrijp niet waarom ze...

Luister eens, kerel. Zou je misschien wat minder geluid op dat keyboard van je willen musiceren? Wat met kristallen glazen, die staan te vibreren in de lounge. Waar klagen we nou?

0: of niet dan?
1: Ik ga trainen met oordop op, want hier binnen, dat is allemaal mainstream. Vind ik kutmuziek, daar kan je natuurlijk nooit op presteren. Veel beats per minuut. Veel beats per minuut. Je moet een beetje agressief worden.

0: Wat zit jij er dan te doen?
1: Gewoon lekker snuiven, cocaïno.
0: Wat is er voor zooi?
1: Nou, dat vind ik helemaal nog lekker hoor. Het is niet gewoon dat het slecht voor je is. Maar ik ben er hartstikke blij mee. Je vergeet al je zorgen, echt waar. Eerste klas spul hoor. Ik begrijp niet waarom ze...

Luister eens, kerel. Zou je misschien wat minder geluid op dat keyboard van je willen musiceren? Wat met kristallen glazen, kies dan de vibreren in de lounge.